Eric Benet met Love Don't Love Me hier op Galaxy Radio bij Flava in je ears, waar je ook de fijnste R&B zo nu en dan hoort. Maar vooral hele vette hiphop en daar gaan we zo meteen ook weer naar luisteren. Maar eerst is het tijd voor het spelletje op de radio waar je helemaal niks mee kunt winnen. Alleen maar de eer. De eer als je het samen met iemand doet bijvoorbeeld, dan is het echt een competitie van je welste. Want ik daag jou uit om binnen 5 seconden een hele bekende track te raden. Een hele bekende hiphop track heb ik het dan over. Ik vind hem althans heel erg bekend en ik vind dat je hem best zou mogen kennen ook. En ik ga er ook niet meer woorden aan vuil maken. De 5 seconden gaan

Ja, even op adem komen. Hint. Hey, heb jij enig idee welke track dit is? Zo niet, geen zorgen joh, we draaien hem straks helemaal, dan verklap ik het. En ja, als je het binnen 5 seconden goed had geraden en er zat toevallig iemand naast je, hè, dan heb je die mooi verslagen bij deze. Hey, we gaan nu heel wat anders draaien. Ik heb namelijk zin om weer eens een keer iets van Naughty by Nature te draaien. En dan niet zomaar een track. Een QD3 remix. De zoon van Quincy Jones is dat. En ook een begenadigde hip-hop producer en documentairemaker. En de track die ik heb gekozen is Written on Your Kitchen.

Eddie B, Action Bronson en dan op een beat van Harry Fraud. Marvelous, hier op Galaxy Radio bij Flava in Ja Eers. En dat kan jij volgen op Instagram, op Spotify en op Mixcloud. Nou, dat laatste, dat Mixcloud, daar draai ik altijd nog exclusieve muziek en ook exclusieve delen van het interview. Nou, op Spotify kun je de tracks die ik draai in je eigen playlist droppen, of nou ja, terugkijken van wat heeft hij nou eigenlijk gedraaid. En op dat Instagram komt dat alles samen en kondig ik ook aan met wie ik dan deze week weer een interview heb en nog veel meer dingen. En ook tegenwoordig een kanaal dat je kan volgen voor allerlei achtergrondinformatie ook nog eens. Dus ga dat volgen. Hoe volg je dat? Nou, door te zoeken naar Flava in Ja Eers, geschreven zoals de hit van Craig Mack, maar met een S eraan vast. Nu, de bekendmaking van die hele bekende track, wat ik zelf dan bekend vond. En heb jij hem binnen 5 seconden geraden? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Het was Fabulous.

0: Breathe.
1: Wat een classic was dit, hè. En nu verder met een classic interview met Just. En ik vroeg hem, je hebt natuurlijk erg veel met Engels samengewerkt. Hij is ook all over je album, het album Water onder de Brug. En dat is ook nog eens een keer onder het label Engeland uitgegeven. Het label van Engel. Dus Engel betekent ontzettend veel voor je op meerdere vlakken. Dat kan niet anders. Maar waar ben je Engel het meest dankbaar voor? En wat is nou echt zo'n ding dat je echt van hem geleerd hebt?
2: Voor mijn plaat is hij echt fucking belangrijk geweest. Gewoon simpelweg door de plannen te maken. En door de vaart erachter te zetten. Want ik slack gewoon ook makkelijk, zeg maar. Omdat ik gewoon, weet ik veel, blijf hangen in zelfkritiek of zo. En als je dan doorpakt, dan dat helpt gewoon heel erg. Overal ben ik Engel gewoon het meest dankbaar voor. Het feit dat hij gewoon met me wil samenwerken. Want ik kan gewoon wel best mooi meeliften op zijn drive. Als ik kijk naar wat er allemaal is uitgekomen van mij met hem. Ja, weet je, dat was er misschien allemaal gewoon. Nee, dat was er gewoon niet geweest. Als ik niet met hem samen had gewerkt. Dus ik denk vriendschap, vertrouwen en vooral ook het spelplezier. Ja, ik had dat gewoon voor geen goud willen missen. Weet ik veel. Het feit dat hij er is. En dat we nog steeds samenwerken. En alles wat ik in die tijd heb kunnen leren. En wat we samen hebben kunnen doen. En wat hij voor mij gedaan heeft in dat hele proces. Het is niet één ding, hè. Het is vet veel. Ja, dit is het.
1: Ja, vet veel inderdaad. Als je het zo omschrijft. Hey, op de radio hier nog één vraag aan jou. Op Mixcloud gaan we nog even verder. Daar heb ik meer vragen voor jou. En ook meer antwoorden die je daarop geeft. Dus ga dat volgen op Mixcloud. Zoek daarna Fleva in je ears. Met een S erachter dus. Je vindt het vanzelf. En dan dus het exclusieve gedeelte van het interview met Just. Maar hier op de radio dus nog één vraag. Beste Just. Wat wil je zelf nog kwijt?
2: Sowieso een shout-out naar iedereen die bijgedragen heeft aan Water onder de Brug. Zij het op productie, zij het voor ontwerp, foto's, features, muzikaal geweten, zoals ik al zei, mix, master, etc. Thanks daarvoor. Zonder jullie was die plaat er niet geweest. Dus het is echt, ik ben daar heel dankbaar voor en echt heel blij mee. En voor de rest, als je hem nog niet hebt, ga hem checken en misschien ook wel gewoon kopen, man. www.engeland.nl. Zijn ook nog wel t-shirtjes te krijgen. Dus ga even checken, man. Peace.
1: Super bedankt voor dit interview, Just. En we gaan nu naar een classic van je welste van jou luisteren. Samen met Engel en ook nog Jawek Kamstra. Zolang hij speelt.

midden in de nacht. Die denken we liever niet aan het begin van de dag. Zit binnen met een glas en een schrift aan de bar. Lang hijspeel vind ik haar wel interessant. Met een parfum van oud bier en zorg. Ik draag het ook, maar hou het liever voor morgen. Want dit is mijn oase. Kroeg op de kade, met buiten voor de deur, op de stoep mijn bagage.

0: zeggen, zou de hele bar willen dat het zo bleef.
1: Yeah. En de klanken klinken als de glazen. Amsterdam gaat, maar niemand wil slaan.
2: Nog niet.
1: Want niemand wil morgen ontwaken. Nee, liever bewaren, we zorgen voor laatje. Dus we drinken er nog één. Joosten op het leven en we zingen nog wat mee. En op de hele bar liggen filters vol getekend. En ik doe lekker mee, krabbel zinnetjes als deze. Zolang

0: Alchemist, samen met de Prodigy of Mobb Deep en Nina Sky. En ook nog Illa G met Hold You Down. En daarvoor KLC en DC Real 67 met Next To You. Rest in peace ook naar DC Real 67. En even terug naar de Alchemist. Want daar heb ik wat moois over te vertellen, joh. De Alchemist dropt albums en mixtapes, hè. Dat doet hij al jaren. En bij een album zegt hij dat er dan net wat extra aandacht aan gegeven wordt. Hij kijkt dan naar het hele plaatje. Van de cover tot aan de tracks, tot aan de daadwerkelijke verpakking ervan, hè. Alles is dan veel belangrijker, omdat het dan veel meer een tijdloos document moet zijn. En bij een mixtape neemt hij dit alles wat minder zwaar en verzamelt hij tracks die de albums niet gehaald hebben om tal van redenen, maar gewoon heel erg de moeite waard zijn om te checken. Maar het hele plaatje samenstellen is dan minder doordacht en het hele proces gaat dan ook veel sneller. Beatmakers, die hij trouwens heel hoog heeft zitten, dat zijn de obvious names zoals DJ Mux en dat is zijn mentor namelijk, en ook een DJ Premier, maar namen waarvan je het misschien niet zo 1, 2, 3 verwacht, die hij heel erg hoog heeft zitten, zijn Joey Chavez, Seth, Jake One en Vitamin D en Emil. En vooral Vitamin D, zegt hij dan zelf. Deze zijn allemaal de moeite waard ook om op te checken, dus ik raad dat aan om te doen, wel naar deze show. En dan denk ik dat we allemaal dezelfde smaak hebben als The Alchemist. Hey, nu heel wat anders. Een 15-minute mix en de eerste keer door DJ Atrocious, a.k.a. Club 1987. En DJ Atrocious draait dus onder die naam Club 1987, als een VJ ook onder andere, in residenties in Breda. En dus een DJ waar ook veel beeldmateriaal bij gebruikt wordt. Als hij dan scratcht, zie je bijvoorbeeld de videoclip erbij ook gescratcht worden. En hetzelfde geldt voor het mixen. Als die nummers in elkaar gemixt worden, zie je ook die clip zo in elkaar gemixt worden. Het is echt heel erg vet. Zijn bio is te vinden op club1987.com. De shout-out ook naar DJ EZD en de hele finalized crew voor de connection en de hip-hop heads at Doc 19 in Breda. Dat is wat hij zelf nog wilde zeggen. En bij deze dus gezegd, hierbij zijn 15-minute mix.
1: Drop dead! I don't do requests.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m. Galaxy Radio.

0: station.
1: Hey, what's up? This is Chris Brown.
2: All the hits on Galaxy Radio.
0: The only station that matters, period.
2: We're doing it for the culture.
3: We kloppen zomaar in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Ben zo vaak weg, ze is die stilte al gewend. Maar ze gaat het pas begrijpen.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Just kept the haters, God bless them.
1: Hey.
0: No flex.
1: Hey.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
2: Dit is de Galaxy News Update.
3: De populariteit van campings alleen voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die op reguliere campings vaak ontbreekt door huilende baby's, schreeuwende kinderen bij voetbalvelden en peuters bij barbecues. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Bij het Indisch Monument in Den Haag vond de nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. Premier Jette en minister Sterk legden een krans. Schrijver Maddie Stolk sprak duizenden bezoekers toe over haar ouders die Japanse interneringskampen overleefden. Op ongeveer 80 plekken in Nederland waren herdenkingen. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. De migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit Vlidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, zodat vrouwen voortaan ook aanspraak maken op de troon. Het vorstenhuis bepaalt dat het oudste kind, ongeacht geslacht, automatisch troonopvolger wordt. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het vrijwel overal droog, met wolkenvelden in het westen en noorden en opklaringen in het zuidoosten. De temperatuur ligt tussen 10 en 18 graden bij een zwakke noordelijke wind. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
4: The city clock in. Yeah.
5: In your car on the app.
6: The city clock in.
5: Keep it loud.
7: We are Galaxy Radio.
8: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: tijd. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is de Galaxy News Update.
1: De populariteit van campings alleen voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die op reguliere campings vaak ontbreekt door huilende baby's, schreeuwende kinderen bij voetbalvelden en peuters bij barbecues. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Bij het Indisch Monument in Den Haag vond de nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. Premier Jette en minister Sterk legden een krans. Schrijver Maddy Stolk sprak duizenden bezoekers toe over haar ouders die Japanse interneringskampen overleefden. Op ongeveer 80 plekken in Nederland waren herdenkingen. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. De migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit Vlidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, zodat vrouwen voortaan ook aanspraak maken op de troon. Het vorstenhuis bepaalt dat het oudste kind, ongeacht geslacht, automatisch troonopvolger wordt. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het vrijwel overal droog, met wolkenvelden in het westen en noorden en opklaringen in het zuidoosten. De temperatuur ligt tussen 10 en 18 graden bij een zwakke noordelijke wind. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: We play all the music.
1: We go back to the hip hop.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: this galaxy. It's 8 AM.
1: Dit is de Galaxy News Update. De Australische deelstaat New South Wales start in november een terugkoopprogramma voor vuurwapens. Hiermee is New South Wales de eerste deelstaat in Australië die geld biedt voor het inleveren van wapens als reactie op de terreuraanslag bij Bondi Beach. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook wel aangeduid als een eliteklasje voor helschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. Vannacht brak brand uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Het vuur ontstond rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. Er zijn geen gewonden gemeld. Het complex wordt ontruimd en omwonenden met rookoverlast moeten ramen en deuren sluiten. En door hevige overstromingen en een aardverschuiving in het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 mensen om het leven gekomen. Naast de dodelijke slachtoffers raakten ook 2 baby's gewond bij de natuurrampen. Zo melden de hulpdiensten na de incidenten. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Leo Mauro.
1: Galaxy 4 Play.
2: It's keeping me so warm.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m. Dit is de Galaxy News Update. En vannacht brak brand uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Het vuur ontstond rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. Er zijn geen gewonden gemeld. Het complex wordt ontruimd en omwonenden met rookoverlast moeten ramen en deuren sluiten. Een modderstroom in het Spaanse Manzanedo de Valduessa heeft 2 vrouwen het leven gekost. Ze bevonden zich in een wijnkelder die door hevige regenval plotseling onderliep. 2 kinderen raakten licht gewond. Volgens lokale autoriteiten zijn er geen vermisten en werden meerdere ambulances en een helikopter ingezet. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook wel aangeduid als een eliteklasje voor relschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. In de nacht van zaterdag op zondag vonden meerdere explosies plaats in Kiev, nadat autoriteiten eerder hadden gewaarschuwd voor ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klitschko meldde de explosies via Telegram. In district Obolonski brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 persoon gewond raakte. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is de Galaxy Nieuws Update. België roept binnen- en buitenlandse hulp in bij een grote veenbrand in Natuurpark de Hoge Venen. Burgemeesters van Wijmers en Zalhe noemen het de ergste bosbrand in de Belgische geschiedenis. Bij Balen breidt het vuur zich uit tot 2000 hectare, ondanks helikopters. In Soerbrot en Buitkenbach worden straten geëvacueerd. Een modderstroom in het Spaanse Manzanedo de Valduesa heeft twee vrouwen het leven gekost. Ze bevonden zich in een wijnkelder die door hevige regenval plotseling onderliep. Twee kinderen raakten lichtgewond. Volgens lokale autoriteiten zijn er geen vermisten en werden meerdere ambulances en een helikopter ingezet. Hoewel Trump in 2024 beloofde de inflatie onmiddellijk te stoppen, steeg die sinds zijn aantreden naar 3,4% in juli. Mede door een oorlog met Iran, die benzineprijzen met 24,6% deed stijgen. Driekwart van de Amerikanen keurt zijn aanpak af. Bij de novemberverkiezingen hebben democraten volgens peilingen meer vertrouwen van kiezers. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook al aangeduid als een eliteklasje voor relschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Let's go! Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here. 'Cause I said so.
2: This is Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. Na een aardbeving met kracht 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 47 mensen omgekomen en tientallen zwaar gewond geraakt. Zo'n 5000 mensen moesten hun huis verlaten. Er volgden meer dan 300 naschokken tot kracht 6,1. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiair op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
2: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Duitse bedrijven hebben een investering in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Oud-Vanje woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. Het dodental door de aardbeving voor de kust aan het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot minstens 47, melden autoriteiten. Tientallen mensen raken zwaar gewond bij de beving met een kracht van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin, terwijl meer dan 300 naschokken tot 6,1 het eiland troffen. Zo'n 900 gebouwen raakten zwaar beschadigd en 5000 mensen ontvluchten hun huis. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clock in.
2: In your car on the app.
3: The city clock in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Een zwaar busongeluk in Hongarije heeft zeker 12 dodelijke slachtoffers geëist. 20 mensen raakten gewond. De bus sloeg zaterdagnacht rond 1 uur over de kop op de M3, nadat de chauffeur vermoedelijk in slaap viel. Van de 59 inzittenden zijn 35 mensen door de brandweer gered. Een van de chauffeurs is aangehouden. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Haute van Jais woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden. En elders naar 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de Virtual Reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. De 28-jarige liep solo en finishte in een kampioensrecord van 2.22,26. De Hongaarse Lili Anna Vindic Toot werd tweede in 2.27,21 op 4 minuten en 55 seconden. Britse Abby Donnelly pakte brons in 2.27,33. De natuurbrand in de Belgische Hogeveen heeft inmiddels 3000 hectare verwoest en geldt als de grootste in de Belgische geschiedenis. De vuurlijn strekt zich uit over meer dan 1 kilometer. Meer dan 250 hulpverleners bestreden de brand die sinds vrijdag woedt. Twee Nederlandse Chinook-helikopters, brandweerlieden uit Duitsland en Luxemburg bieden hulp. Inwoners van het Duitse Monschau werden gevraagd voor 10 uur onderdak te zoeken. Een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Kolodino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, is volgens Oekraïnse media in brand gevlogen. Het gaat om een nieuwe aanval op een magazijn van dit particuliere bedrijf. Beelden tonen een enorme vuurzee bij het gebouw. Een zwaar busongeluk in Hongarije heeft zeker 12 dodelijke slachtoffers geëist. 20 mensen raakten gewond. De bus sloeg zaterdagnacht rond 1 uur over de kop op de M3, nadat de chauffeur vermoedelijk in slaap viel. Van de 59 inzittenden zijn 35 mensen door de brandweer gered. Een van de chauffeurs is aangehouden. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: me down.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
0: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m. Dit is de Galaxy News Update. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar geeft geen details over de reden. Zaterdagavond stonden er ook politieauto's bij een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf en vloog er een politiehelikopter rond. Het onderzoek is nog gaande. Digitale opvoedingsexpert Jacqueline Kleijer waarschuwt dat jongeren te veel aan zichzelf worden overgelaten online. Daardoor zijn jonge jongens vatbaar voor invloeden van figuren zoals Tate. Kleijer gelooft dat dit nog te keren valt, maar benadrukt dat de verantwoordelijkheid niet uitsluitend bij ouders mag liggen. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. De 28-jarige liep solo en finishte in een kampioensrecord van 2.22,26. De Hongaarse Lili Anna Vindic-Toot werd tweede in 2.27,21 op 4 minuten en 55 seconden. Britse Abby Donnelly pakte brons in 2.27,33. Een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Kolodino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, is volgens Oekraïnse media in brand gevlogen. Het gaat om een nieuwe aanval op een magazijn van dit particuliere bedrijf. Beelden tonen een enorme vuurzee bij het gebouw. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden. En elders naar 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: into the mission.
1: Or online at galaxy.radio.
2: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
0: On to the next.
1: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy It's 4 PM.
1: Dit is de Galaxy News Update. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's gereden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 13:50 was de storing weer opgelost. Toen de Nijmeegse Gonnie Houterman op sterven lag, ruimde haar zoon Tony de huurwoning leeg die zij sinds 1967 bewoonde. Per huurder Portaal eiste echter ook een kale tuin en stuurde Tony een rekening van €7000, waardoor de familie nauwelijks aan rouwen toekomt. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar geeft geen details over de reden. Zaterdagavond stonden er ook politieauto's bij een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf en vloog er een politiehelikopter rond. Het onderzoek is nog gaande. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. De 28-jarige liep solo en finishte in een kampioensrecord van 2.22,26. De Hongaarse Lili Anna Vindic-Toot werd tweede in 2.27,21 op 4 minuten en 55 seconden. Britse Abby Donnelly pakte brons in 2.27,33. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden. En elders naar 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go! Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: Je zei dat je altijd ergens was, terwijl je ergens anders was. Ik ben beschadigd door die leugens die je mij ging vertellen. Nu ben ik een super met die supermodellen. Ik stond altijd voor je klaar, nu moet je mij niet bellen.
1: Langs de sms voor een tijdje.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 5 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra uit Ottawa te laten uitzetten. Het initiatief komt van een vrouw uit Calgary en wordt gesteund door Elizabeth May, parlementslid van de Green Party in het Canadese Lagerhuis. De 22-jarige Wadouche Rabai uit Zeist is al bijna een maand vermist in Marokko. Hij verdween op 19 juli in Tanger tijdens een vakantie met zijn ouders. Wadouche heeft een dwarslesie, draagt een katheter en heeft psychische problemen. Zijn zus Amida verliest vertrouwen in de Marokkaanse politie en het Nederlandse consulaat biedt nauwelijks hulp. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's reden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 13:50 was de storing weer opgelost. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar geeft geen details over de reden. Zaterdagavond stonden er ook politieauto's bij een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf en vloog er een politiehelikopter rond. Het onderzoek is nog gaande. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. De Protes Foundation in het centrum van Kiev verstrekt de gratis 2500 protheses aan 1300 patiënten sinds het begin van de oorlog. De stichting wil oorlogsslachtoffers zichtbaar maken in de samenleving als breuk met de Sovjet-traditie waarbij mensen met amputaties werden weggestopt. Schattingen over het aantal Oekraïners dat een ledemaat mist lopen uiteen van 50.000 tot ruim 100.000. Vier renaissancewerken van kunstenaar Antonello de Messina zijn gestolen uit een museum in zijn geboortestad Messina op Sicilië. De diefstal vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Drie van de vier werken hadden Messina nooit eerder verlaten. Het Italiaanse ministerie van Cultuur spreekt van werken van buitengewone waarde. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit Ottawa te laten uitzetten. Het initiatief komt van een vrouw uit Calgary en wordt gesteund door Elizabeth May, parlementslid van de Green Party in het Canadese Lagerhuis. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's gereden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 13:50 was de storing weer opgelost. En dan het weer nog. Vanavond schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het blijft verder droog. De wind neemt weer af naar zwak en rond zonsondergang is het 17 graden in het noorden en lokaal nog 20 graden in het zuiden. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
0: The city clocked in.
3: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: Yeah.
1: Jacques Chirac.
0: Yeah. Hetzelfde rondje in de buurt, nog steeds hoe sterk ik ook sta. Ik word wakker met een kater en mijn television aan. Zie de Erasmusbrug, de Kuip en Perine Noord vanuit mijn raam. Ben ik niet thuis of in de stuur, dan ben ik ergens op de baan richting

pannenveeg. Ha, wat is genoeg en wat is best veel? Is lijpen aan het woord en is de rest stil? Rook wat sigaretten, want je stresst veel. Ik moet mijn geld bestellen als ik het cash wil. We zijn

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra is in korte tijd bijna 200.000 keer ondertekend. Canadezen verwijten hem de diplomatieke relatie te ondermijnen met uitspraken over mogelijke annexatie van Canada door de Verenigde Staten. Een GroenLinks-parlementariër wil de petitie indienen. Hoekstra was eerder Amerikaans ambassadeur in Nederland. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten bij populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door vliegtuigen en helikopters. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn vier renaissance-kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. Drie panelen van de San Gregorio-polyptiek ontbreken. Ook een dubbelzijdig paneel met Maria en Jezus is weg. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist vanwege een omstreden vraag aan de Oekraïense president Zelensky over het doden van Russische soldaten. Zijn werkgever, de Frankfurter Allgemeine, distantieert zich van de formulering. De journalist wordt vervolgd van het aanzetten tot haat en kan 6 jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
2: Tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
4: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
6: Ride it, heat waves.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoette hij president Sisi. Het plan draait onder meer om een staakt het vuren, ontwapening van Hamas en Israëlische terugtrekking. Kushner reist later naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. In Engeland is een 55-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. Het slachtoffer werd na een ruzie op een wandelroute bij Leeds zwaar gewond. Naar het ziekenhuis gebracht en overleed later. De politie nam de Duitse herder in beslag. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten bij populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door vliegtuigen en helikopters. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn vier renaissance-kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. Drie panelen van de San Gregorio-polyptiek ontbreken. Ook een dubbelzijdig paneel met Maria en Jezus is weg. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
1: Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: ziek man, geen Jan, het zat weer in die kooi man. Geef mijn jongen 20 stuk, zo van kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei dat ja, daar word je mooi van. Period.
1: Galaxy Radio, summer's on.

rappen uit de adelaar. Die rapper last is mojo, zijn laatste album was kankergaat. Hoe die rapper meeloopt, loop je daarachteraan. Dus geen wonder dat die rappers nu hetzelfde klinken. Die pak komt niet alleen van pokoe, ben een handelaar. Dit jaar word je miljonair.

0: stars come to play.
1: So we good?
0: Shout out 808 Mellow.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na een volledige ontwapening van Hamas. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta en vragen om asiel. Ze willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Duizenden migranten verblijven er nog na een massale grensoversteek. Ze slapen onder slechte omstandigheden en kampen met ziektes, terwijl de lokale gezondheidszorg onder druk staat. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoet hij president Sisi. Het plan draait onder meer om een staakt het vuren, ontwapening van Hamas en Israëlische terugtrekking. Kushner reist later naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. In Engeland is een 55-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. Het slachtoffer werd na een ruzie op een wandelroute bij Leeds zwaar gewond. Naar het ziekenhuis gebracht en overleed later. De politie nam de Duitse herder in beslag. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
2: Tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 PM. Dit is het Galaxy Nieuws. De grote natuurbrand in het Duitse Hüttgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Bij een grote brand in een schuur in het Overijsselse Bentelo heeft een rookgasexplosie een deel van de gevel weggeblazen. Ook een naastgelegen schuur raakte beschadigd. Het pand van een partyservicebedrijf brandde grotendeels uit. Niemand raakte gewond. De brandweer is bezig met nablussen. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na een volledige ontwapening van Hamas. Honderden migranten demonstreerden op een strand in de Spaanse exclave Ceuta en vragen om asiel. Ze willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Duizenden migranten verblijven er nog na een massale grensoversteek. Ze slapen onder slechte omstandigheden en kampen met ziektes, terwijl de lokale gezondheidszorg onder druk staat. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: Check out the
1: music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Krivi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. De grote natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Bij een grote brand in een schuur in het Overijsselse Bentelo heeft een rookgasexplosie een deel van de gevel weggeblazen. Ook een naastgelegen schuur raakte beschadigd. Het pand van een partyservicebedrijf brandde grotendeels uit. Niemand raakte gewond. De brandweer is bezig met nablussen. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na een volledige ontwapening van Hamas. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Roxy is playing new music first.
1: Ilias on the beat. Ilias on the beat.
2: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

mix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geschaad op formulier. Alleen

geen lei in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

Galaxy Radio. Summer's on.

0: Galaxy.
1: Heard about you.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: shotgun blasts echoed through the crowd.
1: Six punks hit, two punks died. All casualties were applied to their side. Human lives had to pass, just to talk amongst trash. We didn't know who they were, no one had time to ask.
2: Check out the
3: music next.
4: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
5: Hier on Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.